zeeuwen. Wie dat iets wezen, dat gaat wel niet doen, nee. Roch in die gevallen voor ons in. Ik hoor in de, ik mag even. Dat hoeft me een verre geest. Hij laat zijn schier een psief gerissen.